Yo, nimmer kan gaan, maar daar bal maar jongen weer. Yo, mijn maak me trein.